en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

velden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: tot 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week, na ruim 70 jaar, uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Je zwembroek klaar liggen?
4: Zwembroek, ja, tuurlijk. Met die temperaturen.
1: Ja, kan makkelijk. Nou, ik heb vannacht enorm onweer gehad, joh. Ik werd er echt wakker van.
4: Oh?
1: Ja, dat was...
4: Van het flitsen, van het gedom?
1: Nou, van beide. Rond 2:30. Nou ja, daarna heb ik eigenlijk niet meer geslapen.
4: Oké. Okay. Nee. Ik werd midden in de nacht wakker. Ja, je raadt het niet. Van vuurwerk.
1: Vuurwerk?
4: Ja, echt midden. Ja, en nu vertel ik het aan jou, omdat we vuurwerk straks in het nieuws hebben.
1: Ja.
4: Maar het is zo gewoon bij mij in de buurt.
1: Echt waar?
4: Of een buurt verder, dan hoor ik
1: dat. Dat gaat gewoon het hele jaar door?
4: Ja.
1: Oh.
4: En het mag niet meer sinds 1 augustus.
1: Nee, maar die mensen hadden het kunnen inleveren gisteren in Lelystad. En vandaag in Almere. Heb jij nog wat liggen in je kelder of op zolder of weet ik veel waar, of in je slaapkamer?
4: 96 kilo heb ik nog liggen.
1: 96 kilo? Nou, dan zou ik dat maar snel gaan inleveren.
4: En verder in het nieuws. Ja, blijft een beetje bij de treurige zaken. Er is kunst vernield in het natuurpark in Lelystad.
1: Ja, zometeen de reactie van een van de kunstenaars.

0: Van Sixpence None the Richer. Het is 6:06, dinsdag 29 september. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: In het natuurpark Lelystad zijn kunstwerken vernield. Ze horen bij een kunstroute die tot 1 november te zien is.
0: Ja, ook van kunstenaar Colin de Bruin is werk vernield.
2: Het ligt daar gewoon. Zie je? Ze hebben het gewoon... Waarom zou je dat nou doen?
3: Hier komt kunstenaar Colin de Bruin erachter dat een deel van zijn kunstwerk een stukje verder in het gras is gesmeten.
2: Iemand heeft het dus gewoon hier neergegooid. Ja. Ja.
3: De werken zijn onderdeel van een kunstroute georganiseerd door kunstenaars Flevoland in samenwerking met het Flevolandschap. En het werk van de Bruin is niet het enige dat vernield werd. Zo werden verschillende kunstwerken eerder al opgekalevaterd nadat details kapot gemaakt werden.
2: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt erg.
3: Collins heeft zijn werk zo goed als het kan weer rechtgezet. Tot 1 november zijn de kunstwerken nog in het natuurpark te bewonderen.
1: Het verslag was van Hilde Verwijn.

0: blijft nog een lekker vrolijk plaatje. Lay your love on me. Het is zo'n beetje 6:15. Ga maar eens even naar het weer.
1: Ja, want vandaag en morgen wordt warm nazomerweer verwacht. Hoe warm wordt het precies vanmiddag en morgenmiddag, Jeroen?
2: Het is deze ochtend misschien nog niet voor te stellen, maar het wordt vanmiddag toch echt wel flink warm. Deze ochtend komen nog wel wat wolkenvelden voor, ook misschien wel wat mist. Maar de temperatuur loopt snel op. En dan kan het vanmiddag 25 tot lokaal zelfs 27 graden worden. En dat zijn voor eind september echt hele hoge temperaturen in Flevoland. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. Temperaturen die lange tijd boven de 20 graden blijven. Ondanks de vroege zonsondergang kan het dus ook prima nog even gebarbecued worden. Ook morgen weer hoge temperaturen in Flevoland. Dan kan het 24 tot zelfs 26 graden worden. Redelijk vergelijkbaar met vandaag. Overigens op beide dagen wel wat wolkenvelden tijdens de middag. Dus de zon zal niet altijd even goed zichtbaar zijn. Maar morgen in de loop van de dag neemt de bewolking wel toe. En dan zien we in de avond een paar buien verschijnen. Mogelijk ook met onweer. Dus dan wordt de nazomer alweer verjaagd. En vanaf donderdag is dan overal weer wat koeler.
1: Dankjewel.
0: Zou jij nog gaan barbecuen nu?
1: Nee, maar als ik Jeroen zo hoor, denk ik dat ik wel vanavond de tafel buiten ga dekken.
0: Ja, dat kan wel. Ja. Ja, en dan ga je binnen eten.
1: Nee, het zal wel lekker buiten. Als je nog vuurwerk hebt liggen, dan kun je dat vandaag legaal inleveren bij Almere City FC. Want ja, je mag het toch niet meer afsteken.
0: Nou, gisteren was er een inleverdag in Lelystad. Er is 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Dat dus officieel verboden is. Een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.
3: Ja, heel goed. Je hebt natuurlijk gezien met dat ene vrachtwagen wat echt superveel kan inleveren. Maar ik denk dat er bij de mensen thuis nog wel wat ligt.
4: De een is positief over de inzamelingsactie. De ander is wat sceptischer over de bereidheid om in te leveren.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Toch nog even die laatste voorraad.
5: Ja.
6: Dat is ook wel logisch, toch? Jeugd. Ze willen er fijn mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat het vuurwerk sowieso gaat blijven. Of het nou wel mag of niet.
4: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
7: Nee, denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar... Nee, ik denk dat dat niet gaat werken. Nou.
4: Toch kwamen er wat braverikken naar de gemeentewerf in Lelystad... om rotjes en hardere knallers vrijwillig af te geven voor vernietiging. Degenen die het vuurwerk hebben ingeleverd hier in Lelystad... willen niet voor camera reageren. Bang dat ze door buren herkend worden... dat juist zij illegaal vuurwerk in hun bezit hadden. De overheid heeft er in ieder geval voor gezorgd... dat degenen die alles hebben ingeleverd... anoniem blijven en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het vuurwerk is door speciale veiligheidsmedewerkers... in kartonnen dozen gezet. Die daarna werden aangevuld met blokjes van piepschuim... om zo trillingen tijdens het vervoer op te vangen. En zo zullen na Lelystad de komende weken nog vele gemeenten in het land vuurwerk inzamelen.
1: Vandaag dus Almere van 8:00 ochtends tot straks tot 5:30 op het parkeerterrein van Almere City FC.
0: Ja, ben benieuwd wat daar dan ingeleverd gaat worden. Zeg, zometeen wat berichten van buiten deze provincie, wat hebben we?
1: Ook in de zorg gebruiken ze AI.

0: Don't You Wanna Ride van Joss Stone, 21 minuten over 6. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Steeds meer zorgprofessionals gebruiken AI, maar door het ontbreken van duidelijke richtlijnen nemen de risico's voor de patiënten toe. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Bijna 2/3 wijkt uit naar persoonlijke AI-tools zoals ChatGPT.
0: Dat is lang niet altijd betrouwbaar, is mijn ervaring. Heel vaak klopt het niet.
1: Maar als je dus als iedere zorgverlener zijn eigen account aanmaakt in ChatGPT, mag van mij, en daar je vragen gaat stellen, dan kun je natuurlijk ook verschillende antwoorden op dezelfde vragen krijgen.
0: Ja, zeker. Dat wordt helemaal chaos.
1: Je zou dat kunnen ondervangen, als je het wilt doen, door een bedrijfsaccount te maken, en dat je daar allemaal de vragen stelt, zodat dat account slimmer wordt.
0: Nou, ik zou sowieso er heel erg mee oppassen in de zorg. Ja. Maar dat is, gaan we ook nog eens even voorleggen aan onze AI-deskundige Sonny de Leeuw uit Lelystad. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar zo'n 185 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Binnenlands Bestuur. Ja, overheidsorganisaties gebruiken nog altijd volop Amerikaanse software, want dat is het natuurlijk. Zo mag een partij uit de VS het nieuwe systeem voor de Belastingdienst leveren. Naast digitale afhankelijkheid zorgt dit ervoor dat er ieder jaar veel belastinggeld naar grote techbedrijven in de VS vloeit.
1: Ja, ben jij bij privé al een beetje aan het ont-Amerikaniseren bij qua software? Of let je daar niet op?
0: Nee, eigenlijk nog niet, nee.
1: Nee, ik zie aan je ogen dat je denkt van, waar heeft die dan?
0: Nee, helemaal niet, maar ik moest even nadenken. Ja. Maar dat nog niet. Jij wel dan?
1: Ja, mijn post doe ik niet meer over Gmail. Mijn plaatjes zitten bij een Duitse website. Als ik een foto maak bij mijn telefoon, gaat het automatisch naar een Duitse website.
0: Oh, okay.
1: En e-mail heb ik eigen domein.
0: En heb je ook films in het Duits nagesynchroniseerd?
1: Nee, die zijn zo slecht. Een verhaaltje uit de Volkskrant. Maria Corina Machado, dat is de leider van de Venezolaanse oppositie en ballingschap, die heeft vorige week dinsdag geprobeerd naar Aruba en Curaçao te vliegen. Maar beide keren kreeg Machado echter geen toestemming om te landen op de eilanden waarvoor Nederland het buitenlandbeleid bepaalt. De Volkskrant schrijft erover vandaag. Machado wilde vanaf een van de Caribische eilanden over zee doorreizen naar haar thuisland.
0: Bart Stapert is in hoger beroep berispt omdat hij als advocaat van Nabil B. tot 2 keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het blijkt uit een beslissing van het Hof van Discipline. En die is in handen van nu.nl. Stapert deelde onder andere persoonlijke informatie van zijn cliënt met het Openbaar Ministerie zonder dat daar toestemming voor was. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: In Lelystad is gisteren 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Inwoners konden dat anoniem afgeven bij de gemeentewerf. Daar werd ook 19 kilo aan noodsignalen en 3 kilo flitspoeder ingeleverd. Het gaat om een landelijke actie na het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Helpt het, zo'n inzamelingsactie?
2: Nee, ik denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee.
1: Vandaag kan er in Almere vuurwerk worden ingeleverd. In Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Er zijn stenen uit de grond gerukt en van een levensgroot hoofd is een ketting losgetrokken. Ook een werk van kunstenaar Colin de Bruin uit Almere is kapot gemaakt.
3: Waarom zou je dat nou doen? En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt erg.
1: Ja, de meeste werken zijn inmiddels gerepareerd. De medicinale wietkweker Bedrocan, die cannabis aan de overheid levert, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat een vestiging heeft in Emmeloord. Het bedrijf zegt in de problemen te zijn gekomen doordat de overheid de inkoop van medicinale wiet afbouwt. De productie gaat voor ons nog door. De 39 medewerkers in vaste dienst kunnen voorlopig aan het werk blijven. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het nog grijs met wat wolkenvelden, lokaal ook wat mist. Maar het lost allemaal snel op en dan komt de zon erbij. En dan wordt het vanmiddag flink warm met temperaturen van 25 tot plaatselijk 27 graden. Bij het alles staat ook maar weinig wind, maar daarbij is het weerbeeld niet altijd even zonnig. Zo komen er ook wat wolkenvelden voor vanmiddag. En ook morgen wordt het flink warm met 24 tot 26 graden. Maar dan volgen in de namiddag en avond een aantal buien.
6: Dankjewel, Jeroen Elfrink van Weerplaza. 1 file van de ANWB gaat om de A6. Joure richting Emmeloord tussen Lemmer en Band. 4 minuten. Straks aandacht voor de kinderboekenweek die morgen begint.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zeven minuten over 6:30. Flevoland is wakker. Wham! Hoorde je Wake Me Up Before You Go Go.
1: Morgen begint de Kinderboekenweek. Een week waar een extra aandacht is voor lezen en voorlezen.
0: Natasja Weerman is regiomanager van Flevomeer Bibliotheken. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie proberen ouders en jonge kinderen deze week natuurlijk extra aan het lezen te krijgen. En dat doen jullie onder andere met de Prentenbol. Wat is dat?
2: Ja, dat is een boekje. En mijn collega's zijn zo creatief dat ze daar de Prentenbol van hebben gemaakt. Met geschreven door ook een van mijn collega's, Silke van Manschot. En het is een heel leuk boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wat gratis uitgedeeld wordt in de bibliotheken. Voor zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want we hebben niet zo heel veel. Maar heel veel kunnen we wel proberen uit te delen natuurlijk. Ja, en we proberen daarmee echt het leesplezier weer terug te krijgen in de gezinnen. Dus het gaat niet alleen om het lezen zelf, maar ook vooral het plezier in lezen. En dat wil dit boekje eigenlijk uitdragen.
1: Maar jij zegt terug te krijgen. Is het dan weg, het leesplezier?
2: Nou, we hebben het helaas veel in het nieuws ook gezien de laatste tijd. Dat het niet heel erg goed gesteld is inderdaad met de leeskwaliteit van onze kinderen. Vooral als ze in de middelbare schoolperiode komen. Dus hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het plezier in lezen erin komt. En dat is wat we echt willen benadrukken.
0: Ja, en ouders misschien ook wat meer voorlezen. Of zelf het goede voorbeeld geven. Door als die kinderen, als ze wat ouder zijn en uit school komen, zien dat hun ouders zitten te lezen op de bank.
2: Bijvoorbeeld, dat is een hele goeie. Maar ook het voorlezen al, wij zeggen al, begin al in de buik bij -9 maanden. Al is het maar 5 minuutjes, het gaat om het woord begrip, om het echt het leuk vinden om in een verhaal te zitten, meegenomen worden. Dat lezen niet een verplichting is, maar echt iets wat fijn is om te doen, zodat kinderen al heel vroeg met taal in aanraking komen. En helaas op de middelbare school verliezen ze dat een beetje, omdat je dan heel veel met taalbegrip bezig bent en ontleden en dat soort zaken. Maar een boek lezen is ook gewoon ontspanning en plezier. En je laten verwonderen, meegaan in een wereld. En dat willen we ook ouders meegeven. We hebben nu een hele campagne rondom het smakelijk lezen, noemen we dat. Ga eventjes, terwijl je zelf aan tafel zit met de kinderen te eten, even 5 minuutjes een boekje lezen. Begin even met een boekje. Nou, kleine tips, die staan ook allemaal in die Prentenbol. Achterin kunnen ouders allemaal tips ook nog vinden over wanneer en hoe je voor kan lezen. Ook al lees je helemaal niet zo fantastisch voor, dat geeft helemaal niet. Het gaat gewoon erom dat je met elkaar eens even op een andere manier met elkaar aan tafel zit, zeg
1: ja. Maar. Natasja, ik kreeg toch wel zin in dat boekje Prentenbol. Waar kan ik dat ophalen?
2: Je mag hem bij de bibliotheek ophalen. Hij wordt ook via de kinderopvang verspreid, via scholen verspreid, via maatschappelijk opvang verspreid, bij jeugdzorg. Dus op heel veel plekken en bij ons in de bibliotheek kun je hem ook vinden.
0: Nou, dan moet dat toch gaan lukken. Natasja Weeman van Flevomeer Bibliotheek, dankjewel.
2: Joe, goedemorgen.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Het is zo'n beetje 7:15. En zometeen hebben we wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Wat hebben we?
1: Angela de Jong was op tv.
0: Nou, dat gebeurt wel vaker.
1: Om te praten over ijzertekort.
0: Oh, heeft ze er zelf ook last van?
1: Ja.
0: Oh, ook al?
1: Ja.
0: Jongen. Ja, ja, en al die pillen slikken, dat schijnt ook niet echt heel erg te helpen.
1: Oh?
0: Nou ja, dan moet je hele zware slikken.
1: Oh.
0: Dit is Simply Red. Something Got Me Started.

0: Nou, misschien heb je er wel koffie voor nodig. Flinke sloot. Om een beetje op gang te komen. Om een beetje op te starten. Het is 12 minuten voor 7. Wat heb je gisteravond geweest op radio of tv?
1: Misschien heb je niet gereageerd naar Pauw aan de Wit. Nou, daar was aandacht voor overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Ja, er is het weer, het AI. We hadden net over AI dat gebruikt wordt door medewerkers in de zorg. Patiënten doen dat ook. Huisartsen, spoedposten, die krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. Volgens huisarts Khabib Sana heeft dit te maken met een ander probleem.
2: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment, ook voor de vak, om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
1: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken.
2: En nu komt de patiënt die zegt: dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn? Zou het een CVA kunnen zijn? Zou het een subdural hematoom kunnen zijn? Migraine kunnen zijn? En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnose met patiënten in gesprek. En dat kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van het. Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waarin bestaat van deel van de patiënten zeggen: oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch. Dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van: bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen, die bellen ook de huisarts.
0: In Nieuwsuur ging het over transportbedrijven die het lastig hebben door de hoge brandstofprijzen. Ja, dat leidt mogelijk zelfs tot faillissementen, zegt econoom Rika Luman.
3: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar, dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
0: Nou, een kwart meer, dat vind ik toch wel een golfje, toch wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Niet alleen de hoge brandstofprijzen zijn een probleem voor die transportbedrijven, zegt bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Dat is Elisabeth Post.
4: Dat betekent dat ze nog meer last krijgen van onbetrouwbare infra. Die leidt tot onbetrouwbare reistijden. Die leidt tot extra kilometers. Dat is ook niet goed voor het milieu overigens. Die leidt tot extra kosten die ze vaak op niemand kunnen verhalen omdat de afspraken al gemaakt zijn. En ik vind het echt een schande dat in dit land we moeten werken met infrastructuur die volstrekt uitgewoond is.
1: Heb je die truc al gehoord van transportbedrijven in het zuiden van het land? Er is één vrachtwagen die rijdt steeds maar heen en weer naar België, goedkope diesel te tanken. En een beetje achter in de bedrijventrein pompen ze het over naar die andere auto's.
0: Nou ja, dat is wel slim, ja.
1: In Renze was AD-columnist Angela de Jong. Dit keer niet om te praten over een televisieprogramma, maar een waarschuwing voor vrouwen had ze. Na een val van een trap belandde ze bij de huisarts. Daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. Dat vermoedelijk een rol speelde bij haar val.
5: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht: mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurde? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar: ja, maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
1: Ja, de symptomen hiervan negeerden ze al langer. Volgens de Jong zouden veel meer vrouwen hier alert op moeten zijn.
5: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid. En godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen die zeiden van: nou, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als debiel, zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
0: Okay, heerlijk dus iedereen, hoe ze dat zegt ook.
1: Maar goed, dan moet je de klachten niet negeren. Dan ga je de dokter bellen. En waar begonnen we mee? Nou, die was ook al druk door AI.
0: Maar goed dat ze hier wel over vertelt. Ja. Dat zaken gisteravond op tv.

0: Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.

0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
2: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
3: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
4: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn de afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Meer nieuws straks in het bulletin van 7:30.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
10: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
9: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
11: I want to be one of the best chess players in the world and that's like my main long-term aim and yeah for now I just want to keep improving and doing my best.
9: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Eén file heb ik voor je op de A28, Zwolle Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 9 minuten, dat is al. Zometeen in het nieuws. Ja, het is toch wel zielig voor die kunstenaars die zo hun best hadden gedaan een leuke route te maken in het natuurpark Lelystad. Maar ja, daar is kunst vernield.
7: Ja, dat is natuurlijk heel sneu als je dan je kunstwerk wilt bekijken. En dan denk je van, oh, hier zijn wat onverlaten aan het werk geweest.
12: Sta je het een beetje bij elkaar te raken.
7: Yes, ja, toch niet de bedoeling. Nee. Verder hebben we het ook over consumentenvuurwerk. Dat mag je natuurlijk niet meer afsteken. Er is een nieuwe wet voor. Maar ja, als je nog wat hebt liggen, dan kun je dat inleveren. Dat gebeurde gisteren in Lelystad. Vandaag kan het in Almere. Hoeveel kilo kwam daar binnen in Lelystad? Hoor je zo meteen.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: We zitten nog aan de thee om 7:07.
1: Oh ja.
0: Sabrina Carpenter zingt over espresso.
1: In het natuurpark Lelystad zijn kunstwerken vernield. Die horen bij een kunstroute die tot 1 november te zien is.
0: Ook van kunstenaar Colin de Bruin is werk vernield.
2: Het ligt daar gewoon. Zie je? Ze hebben het gewoon... Ja. Waarom zou je dat nou doen?
3: Hier komt kunstenaar Colin de Bruin erachter dat een deel van zijn kunstwerk een stukje verder in het gras is gesmeten.
2: Iemand heeft het dus gewoon hier neergegooid.
4: Ja. Ja.
3: De werken zijn onderdeel van een kunstroute georganiseerd door kunstenaars Flevoland in samenwerking met het Flevolandschap. En het werk van de Bruin is niet het enige dat vernield werd. Zo werden verschillende kunstwerken eerder al opgekalevaterd nadat details kapot gemaakt werden.
2: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
3: Collins heeft zijn werk zo goed als het kan weer rechtgezet. Tot 1 november zijn de kunstwerken nog in het natuurpark te bewonderen.
1: Oh, dat is wat moois voor die mooie dagen weer die eraan komen.
0: Nou, zeker.
1: Een rondje natuurpark, ja. En een rondje kunst, want het is allemaal weer hersteld. En dat hoorden we van Hilde Verwijk.

0: You Got It van Roy Orbison. Ja, weet je wie wij hebben? Een weerman met heel goed nieuws.
1: Ja, Wouter van Bendenbeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is dat goede nieuws?
2: Nou, dat het wel zomers, slash nazomers wordt de komende dagen. Mm-hmm. Want we krijgen vandaag met veel zon te maken. Nou, eerst hebben we nu nog veel bewolking.
1: Ja.
2: Daar viel afgelopen nacht ook nog een enkele bui uit. Zelfs plaatselijk even met onweer daarbij. Maar inmiddels is de laatste bui zo'n beetje wel naar het noordoosten weggetrokken. Wordt het vandaag, of blijft het vandaag overal droog met temperaturen die flink gaan stijgen. En dan wordt het vanmiddag zo'n 25 of 26 graden. En dat is toch wel opvallend hoog hoor voor deze tijd van het jaar. Veel zon dus, niet al te veel wind, maar een zwakke tot matige wind uit een zuidoostelijke richting. En ook vanavond blijft het nog lange tijd warm, met tot na zonsondergang nog temperaturen boven de 20 graden. Dus ja, dat wordt een heerlijke zomeravond en dat eind september.
0: Ga jij ook lekker het terras op?
2: Nou, als het even kan.
0: Ja.
2: Even kijken, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja. Wouter, hoe kan dit zo laat in het seizoen zo warm?
2: Nou, het gebeurt wel vaker. We hebben het de afgelopen jaren vaker gezien. Sterker nog, de records, de warmterecords die vandaag en morgen overeind staan... die stammen uit de jaren 30 en de jaren 70 van de vorige eeuw.
1: Oh.
2: Dus het is niet uniek dat het eind september nog 25 graden of meer wordt. Maar een paar dagen op een rij, dat maakt het juist wel meer bijzonder. Want na een nacht met 16 graden wordt het morgen opnieuw 25 of 26 graden. Met veel zonneschijn. Nou neemt in de loop van de middag de bewolking wel langzaam vanuit het zuidwesten toe. Ik denk dat het tot de avond droog blijft. Maar morgenavond gaan we dan wel met een paar buien te maken krijgen. En die zorgen ervoor dat de warmste lucht, ja, toch weer uit onze omgeving dan gaat verdwijnen.
1: Oké, gaan we dan de rest van de week weer gewoon doen?
2: Relatief gewoon. Donderdag een enkele bui, 21 graden. Maar de dagen daarna keert de zon gewoon weer terug.
1: Oh, oh.
2: Jazeker, blijft het overwegend droog. En met 20 graden overdag is het eigenlijk heerlijk weer.
1: Prima. Ja, ja. Doen we het voor, Wouter. Strik eromheen, niks meer aan doen.
2: Dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi, hoi.
1: Als je nog vuurwerk hebt liggen, kun je dat vandaag legaal inleveren bij Almere City FC. Maar ja, je mag het toch niet meer afsteken.
0: Nee,
1: hè?
0: Zeker. Nee, dat klopt. Ik heb geloof ik nog wat in de kelder liggen.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker. Ja. Maar daar mag ik niet aankomen van mijn zonen.
1: Oh?
0: Nee, daar moet ik vanaf blijven. Ja, goed. Ik ga maar niet vragen wat ze ermee gaat doen. Maar dat antwoord laat zich wel raden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, vraag dus al meer. Nou, gisteren was er een inleverdag in Lelystad. Daar is 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. De bijdrage is van verslaggever Roger Dankerlui.
3: Ja, heel goed. Je hebt natuurlijk gezien met het ene vrachtwagen wat echt superveel kwam inleveren. Maar ik denk dat er bij de mensen thuis nog wel wat ligt.
4: De een is positief over de inzamelingsactie. De ander is wat sceptischer over de bereidheid om in te leveren.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Toch nog even die laatste voorraad.
5: Ja.
6: Dat is ook wel logisch, toch? Jeugd. Ze willen er fijn mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat vuurwerk sowieso gaat blijven. Of het nou wel mag of niet.
4: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
7: Nee, denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, met meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee. Ik denk dat dat niet gaat werken. Nou.
4: Toch kwamen er wat braverikken naar de gemeentewerf in Lelystad om rotjes en hardere knallers vrijwillig af te geven voor vernietiging. Degenen die het vuurwerk hebben ingeleverd hier in Lelystad willen niet voor camera reageren. Bang dat ze door buren herkend worden dat juist zij illegaal vuurwerk in hun bezit hadden. De overheid heeft er in ieder geval voor gezorgd dat degenen die alles hebben ingeleverd anoniem blijven en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het vuurwerk is door speciale veiligheidsmedewerkers in kartonnen dozen gezet, die daarna werden aangevuld met blokjes van piepschuim om zo trillingen tijdens het vervoer op te vangen. En zo zullen na Lelystad de komende weken nog vele gemeenten in het land vuurwerk inzamelen.
1: Zijn verslaggever Roger Dankerlui. Nou, vandaag dus Almere aan de beurt, van straks 8 uur tot 5:30 op het parkeerterrein van Almere City FC.
0: Zometeen berichten van buiten deze provincie. En dan gaan we naar Spanje. Want ja, daar hebben ze ook wat last van hoge huur- en huurprijzen en de prijzen van koopwoningen.
1: Het lijkt Nederland wel.
0: Ja, gaat niet lekker daar.

0: van Run.
1: Ja, mooie tekst ook, hè, van One Republic. Tel je zegeningen. Och, hoe bijbels is dat dan toch?
2: Ja, zeker.
1: Wat berichten van buiten deze provincie?
2: Ja, we beginnen met medisch nieuws. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn, blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met een huisarts gehad over het risico van een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
3: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van, dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
1: Na dagen van protesten mag een Spaanse vrouw toch in haar huis blijven wonen. De 87-jarige vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die werd in 1 keer vervijfvoudigd. Nou, haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op in Spanje en eisten dat huurders beter beschermd worden.
2: Opnieuw werd gisteravond gespeeld in de Nations League. België verloor van Frankrijk met 1-0. De winnende goal viel in de 88ste minuut, was te zien bij Ziggo Sport.
5: Olise neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olise, en daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
2: Ja, mooie goal dus, maar je moest er wel op wachten als televisiekijker tot bijna helemaal op het einde. Oh, ja. De Belgen onder leiding van bondscoach Mark van Bommel begonnen vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Ons land, ja, dat speelt donderdagavond zijn derde wedstrijd in de Nations League uit in Griekenland.
1: Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze en de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Gisteren was de lancering.
6: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
1: Nou, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven om mee te werken. Maar ze kunnen nog wel wat meer politici gebruiken. Nou, Rob Jetten zal wel vooraan hebben gestaan, denk ik, toch? Ja. Nina Simone is dit. Ain't Got No.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: In Lelystad is gisteren 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Inwoners konden dat anoniem afgeven bij de gemeentewerf. Daar werd ook 19 kilo aan noodsignalen en 3 kilo flitspoeder ingeleverd. Het gaat om een landelijke actie na het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Maar ja, helpt dat nou, zo'n inzamelingsactie?
12: Nee, ik denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee, nee.
11: Vandaag kan er in Almere vuurwerk worden ingeleverd. In Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Er zijn stenen uit de grond gerukt. En van een levensgroot hoofd is een ketting losgetrokken. Ook een werk van kunstenaar Colin de Bruin uit Almere is kapot gemaakt.
13: Waarom zou je dat nou doen? En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
11: Ja, de meeste werken zijn inmiddels gerepareerd. En de medicinale wietkweker Bedrocan, die cannabis aan de overheid levert, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dat een vestiging heeft in Emmeloord. Het bedrijf zegt in de problemen te zijn gekomen doordat de overheid de inkoop van medicinale wiet afbouwt. Productie gaat voor ons nog door. De 39 medewerkers in vaste dienst kunnen voorlopig aan het werk blijven. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend is het nog grijs met wat wolkenvelden, lokaal ook wat mist. Maar het lost allemaal snel op en dan komt de zon erbij. En dan wordt het vanmiddag flink warm met temperaturen van 25 tot plaatselijk 27 graden. Bij het alles staat ook maar weinig wind. Maar daarbij is het weerbeeld niet altijd even zonnig. Zo komen er ook wat wolkenvelden voor vanmiddag. En ook morgen wordt het flink warm met 24 tot 26 graden. Maar dan volgen in de namiddag en avond een aantal buien.
4: Dankjewel Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Dan ANWB Verkeersinformatie. Het wordt een drukke ochtendspits. En de eerste tekenen zijn er nu al. Begin op de A6 Emmeloord-Muiden voor Almere-Oostvaarders 4 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nul en knooppunt Hoevelaken 7 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. En de andere kant op voor Kampen 7. Tot slot de N305 Dronten-Almere voor Zeewolde 6 minuten. En zometeen in Flevoland is wakker. Vooruitblik op de Kinderboekenweek.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Blow Monkeys, It Doesn't Have To Be This Way. Het is 7:08.
1: Morgen begint de kinderboekenweek, een week waar een extra aandacht is voor lezen en voorlezen.
0: Natasja Weerman is regiomanager van Flevomeer Bibliotheken. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie proberen ouders en jonge kinderen deze week natuurlijk extra aan het lezen te krijgen. En dat doen jullie onder andere met de Prentenbol. Wat is dat?
2: Ja, dat is een boekje. En mijn collega's zijn zo creatief dat ze daar de Prentenbol van hebben gemaakt. Met geschreven door ook een van mijn collega's, Silke van Manschot. En het is een heel leuk boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wat gratis uitgedeeld wordt in de bibliotheken. Voor zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want we hebben niet zo heel veel. Maar heel veel kunnen we wel proberen uit te delen natuurlijk. Ja, en we proberen daarmee echt het leesplezier weer terug te krijgen in de gezinnen. Dus het gaat niet alleen om het lezen zelf, maar ook vooral het plezier in lezen. En dat wil dit boekje eigenlijk uitdragen.
1: Maar jij zegt terug te krijgen. Is het dan weg, het leesplezier?
2: Nou, we hebben het helaas veel in het nieuws ook gezien de laatste tijd. Dat het niet heel erg goed gesteld is inderdaad met de leeskwaliteit van onze kinderen. Vooral als ze in de middelbare schoolperiode komen. Dus hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het plezier in lezen erin komt. En dat is wat we echt willen benadrukken.
0: Ja, en ouders misschien ook wat meer voorlezen. Of zelf het goede voorbeeld geven. Door als die kinderen, als ze wat ouder zijn en uit school komen, zien dat hun ouders zitten te lezen op de bank.
2: Bijvoorbeeld, dat is een hele goeie. Maar ook het voorlezen, begin al in de buik bij -9 maanden... Al is het maar 5 minuutjes, het gaat om het woord begrip, om het echt het leuk vinden om in een verhaal te zitten, meegenomen worden. Dat lezen niet een verplichting is, maar echt iets wat fijn is om te doen, zodat kinderen al heel vroeg met taal in aanraking komen. En helaas op de middelbare school verliezen ze dat een beetje, omdat je dan heel veel met taalbegrip bezig bent en ontleden en dat soort zaken. Maar een boek lezen is ook gewoon ontspanning en plezier. En je laten verwonderen, meegaan in een wereld. En dat willen we ook ouders meegeven. We hebben nu een hele campagne rondom het smakelijk lezen, noemen we dat. Ga eventjes, terwijl je zelf aan tafel zit met de kinderen te eten, even 5 minuutjes een boekje lezen. Begin even met een boekje. Nou, kleine tips, die staan ook allemaal in die Prentenbol. Achterin kunnen ouders allemaal tips ook nog vinden over wanneer en hoe je voor kan lezen. Ook al lees je helemaal niet zo fantastisch voor, dat geeft helemaal niet. Het gaat gewoon erom dat je met elkaar eens even op een andere manier met elkaar aan tafel zit, zeg
1: maar. Ja. Natasja, ik kreeg toch wel zin in dat boekje Prentenbol. Waar kan ik dat ophalen?
2: Je mag hem bij de bibliotheek ophalen. Hij wordt ook via de kinderopvang verspreid, via scholen verspreid, via maatschappelijk opvang verspreid, bij jeugdzorg. Dus op heel veel plekken en bij ons in de bibliotheek kun je hem ook vinden.
0: Nou, dan moet dat toch gaan lukken. Natasja Weeman van Flevomeer Bibliotheek, dankjewel.
2: Joe, goedemorgen.

0: Heb jij al plannen voor zaterdag?
1: Weet je dat al?
0: Het is ook pas dinsdag natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Dus nog duurt nog even.
1: Ik ga eerst eens beginnen aan een vrije woensdag. Dan weet je dat alvast.
0: Morgen?
1: Ja.
0: Ben je morgen vrij?
1: Nou, ja, het is ongelooflijk,
0: hè? Het is toch ook weer niet te geloven, deze
1: man. Ja.
0: Zullen we eens even naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv?
1: Ja, op de televisie was natuurlijk gisteravond laat Pauw en de Wit. Daarin was aandacht voor overbelasting bij huisartsenposten. En dat komt door AI-adviezen. Huisartsen-spoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op zoek zijn naar, naar hun kwaal. En volgens huisarts Shakib Sana heeft dit te maken met een ander probleem.
2: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het denk ik... Dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
1: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken.
2: En nu komt de patiënt en zegt, dokter, ik heb gegoogeld. Maar zou het kanker zijn? Zou het een CVA kunnen zijn? Zou het een subdural hematoom kunnen zijn? Migraine kunnen zijn? En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnose met patiënten in gesprek. En het kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van het... Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app... Waarin bestaat van deel van de patiënten zeggen... Oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch. Dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen in, die bellen ook de huisarts.
1: Dat is wel een probleem voor de huisarts. Als AI met 3-4 mogelijkheden komt, dan moet je 3-4 dingen af gaan pellen voordat je bij de kern van de zaak bent van de patiënt.
0: Ja, of de huisarts die zegt op basis van de klachten en degene die voor hem zit of haar zit. Nou, dat is het allemaal niet. Wat het wel is, dan vat je het gewoon kort samen. Dat kan misschien ook.
1: Maar vroeger hadden die artsen het makkelijker, want dan had je nog geen AI aan Google, maar dan had je, misschien weet je dat ook nog wel, het befaamde televisieprogramma Vinger aan de pols. En als daar één bepaalde ziekte in werd behandeld door presentatrice Ria Bremer, dan kwam iedereen met die ziekte naar de
0: dokter. Dan had iedereen dat de volgende dag.
1: Het Ria Bremer effect wordt dat nog genoemd en hij zou ze kringen, maar goed, dat is lang geleden.
0: Nou ja, we hebben nu dus het AI-effect.
1: Ja.
0: We gaan nog even naar Nieuwsuur. Daar ging het over transportbedrijven die het lastig hebben door de hoge brandstofprijzen. En dat leidt mogelijk zelfs tot faillissementen, zegt econoom Rika Luman.
3: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar. Dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
0: Nou ja, niet alleen de hoge brandstofprijzen zijn een probleem voor die transportbedrijven, zegt bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland, Elisabeth Post.
4: Dat betekent dat ze nog meer last krijgen van onbetrouwbare infra. Die leidt tot onbetrouwbare reistijden, die leidt tot extra kilometers. Dat is ook niet goed voor het milieu overigens. Die leidt tot extra kosten die ze vaak op niemand kunnen verhalen omdat de afspraken al gemaakt zijn. En ik vind het echt een schande dat in dit land we moeten werken met infrastructuur die volstrekt uitgewoond is.
0: Nou ja, er wordt wel hard aan gewerkt, hè, aan de weg. Dit weekend bijvoorbeeld, A6 en 50.
1: In Renze was AD-columnist Angela de Jonge te gast. Dit keer niet om over een televisieprogramma te praten, maar ze had een waarschuwing bij zich voor vrouwen. Na een val van een trap belandde zij, dus Angela de Jonge, bij de huisarts. Daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. En dat vermoedelijk een rol speelde bij haar val.
5: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht, mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurde? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar, ja, maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
1: Zo. Ja, de symptomen hiervan negeerden ze al langer. Volgens de jongen zouden veel meer vrouwen hier alert op moeten zijn.
5: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid... en godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen... die zeiden van, nou, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als een debiel. Zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
0: Dat zijn... Fijn dat we dat detail ook nog even meekrijgen van Angela de Jong. Okay.
1: We hebben een beeld. Laat maar verder.
0: Heerlijk. Ach, ze vertelt er wel gewoon een hoop over. Vind ik ook wel weer mooi.
1: En de waarschuwing die is gegeven door haar.
0: Rita Franklin is dit.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof toch altijd aan het positieve van de mens.
0: En dit is

0: Ook Flevoland.
1: Ja, ik slaap heel goed.
0: Dit is Flevoland.
2: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Meer nieuws straks in het bulletin van 8:30.
8: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8:00.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
10: Omdat geweld niet stopt bij 5:00. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5:00 behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5:00 in het weekend.
9: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Bijna 8:04. De langste files van dit moment staan op de N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Bijna een kwartier aan de andere kant op voor Kampen ook bijna een kwartier. Dan nog wat files op de snelwegen, die zijn gelukkig korter. A1 Amersfoort-Amsterdam voor Hilversum-Noord 4 minuten. A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Rijnsweerd 6 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Strand-Nulde 7 minuten. Ja, de kunstenaars hadden zo hun best gedaan om wat leuke kunst langs een route in Natuurpark Lelystad neer te zetten. Maar ja, daar staat dan buiten. En dan werd het vernield.
7: Ja, dat is natuurlijk niet een automatisme.
11: Nee.
7: Maar dat is helaas wel gebeurd, inderdaad.
11: Ja.
7: Zometeen hoor je een kunstenaar van wie werk is vernield. Ja, dit is natuurlijk heel verdrietig. Ja. In Lelystad kon je gisteren vuurwerk inleveren. Maar ja, je mag toch niet meer afsteken. Ja. Hoeveel kilo's hebben ze daar nu liggen? Nou, dat hoor je zometeen.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
20: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Girl van Ed Sheeran, 8:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: In het natuurpark Lelystad zijn kunstwerken vernield. Ze horen bij een kunstroute die tot 1 november te zien is.
0: Ja, ook van kunstenaar Colin de Bruin is werk vernield.
2: Het ligt daar gewoon. Zie je? Ze hebben het gewoon... Ja. Waarom zou je dat nou doen?
3: Hier komt kunstenaar Colin de Bruin erachter dat een deel van zijn kunstwerk een stukje verder in het gras is gesmeten.
2: Iemand heeft het dus gewoon hier neergegooid.
4: Ja.
3: De werken zijn onderdeel van een kunstroute georganiseerd door kunstenaars Flevoland in samenwerking met het Flevolandschap. En het werk van de Bruin is niet het enige dat vernield werd. Zo werden verschillende kunstwerken eerder al opgekalevaterd nadat details kapot gemaakt werden.
2: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van... Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt erg.
3: Collins heeft zijn werk zo goed als het kan weer rechtgezet. Tot 1 november zijn de kunstwerken nog in het natuurpark te bewonderen.
1: Het verslag was van Hilde Verweijen.

0: I'm Still Standing van Elton John. En daarvoor hoorde je Alex Rodham met Passenger.
1: We gaan naar het weer met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: De temperatuur op dit moment, waar zitten we, Wouter?
2: Nou, op dit moment is het een graad of 17. Daarbij is er nog veel bewolking aanwezig. De zon is zojuist opgekomen. En ik zie vanuit het zuiden behoorlijk wat opklaringen het land binnentrekken. En dat betekent dat vooral vanmiddag bij ons de zon gaat doorbreken. En dan komen we in een luchtsoort terecht die de afgelopen dagen boven Frankrijk lag. En dat zorgt voor temperaturen van 25 graden of iets meer. En dat is toch wel hoog voor deze tijd van het jaar. Ik denk zelfs dat er wel wat records bereikt gaan worden vanmiddag.
1: Oké, en dan kijk je natuurlijk officieel naar de weerstations van Lelystad en Marknes.
2: Ja, onder andere. Ja, inderdaad. Ja, okay.
1: Dan vanavond en vannacht. Kunnen we nog lang in de tuin zitten? Ook al is het in donker.
2: Dat denk ik wel, ja. Het wordt natuurlijk vroeg donker.
1: Ja.
2: Maar die temperatuur die gaat helemaal niet snel dalen. Dat heeft ook te maken met een wind, zuidenwind, die eigenlijk die warme lucht als het ware aan blijft voeren vanavond en vannacht. Nou, halverwege de avond is het nog een graad of 20. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 15 tot 17 graden. Met opklaringen, een paar wolkenvelden. En dat is eigenlijk ook het weerbeeld wat we morgen hebben. Met veel zonneschijn, af en toe wat sluierbewolking en temperaturen vergelijkbaar met vandaag zo'n 25 tot lokaal misschien wel 27 graden in het zuiden van de provincie.
1: Ja, en is woensdag morgen ook een dag dat records gebroken gaan worden?
2: Die staan morgen iets scherper, maar het is zeker niet uitgesloten dat dat ook morgen lukt inderdaad. Nou, de dagen daarna geen records meer, want morgenavond krijgen we te maken met een paar buien. Die verdrijven de grootste warmte, maar de rest van de week ziet er eigenlijk heel aangenaam uit. Met donderdag een enkele bui, 21 graden. En de dagen daarna droog, veel zonneschijn. Weinig wind ook maar en overdag gemiddeld een graad of 20. En dat is eigenlijk heerlijk weer voor oktober.
1: Ik hoor het. Wouter van Bennebeek, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Als je nog vuurwerk hebt liggen, kun je dat vandaag legaal inleveren bij Almere City FC. Want jij, je mag het toch niet meer afsteken.
0: Nee, dat klopt. En daarom was er gisteren een inleverdag in Lelystad. Er is 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. De bijdrage is van verslaggever Roger Dankerlui.
3: Ja, heel goed. Je hebt natuurlijk gezien met het ene vrachtwagen wat echt superveel kwam inleveren. Maar ik denk dat er bij de mensen thuis nog wel wat ligt.
4: De een is positief over de inzamelingsactie. De ander is wat sceptischer over de bereidheid om in te leveren.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Toch nog even die laatste voorraad.
5: Ja.
6: Dat is ook wel logisch, toch? Jeugd. Ze willen er fijn mee spelen. Het is gevaarlijk, maar ja, ik denk dat het vuurwerk sowieso gaat blijven. Of nou wel mag of niet.
4: Gaat zo'n inzameling werken, denkt u? Komen mensen dingen inleveren?
7: Nee, ik denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee. Ik denk dat dat niet gaat werken. Nou.
4: Toch kwamen er wat braveriken naar de gemeentewerf in Lelystad om rotjes en hardere knallers vrijwillig af te geven voor vernietiging. Degenen die het vuurwerk hebben ingeleverd hier in Lelystad willen niet voor camera reageren. Bang dat ze door buren herkend worden dat juist zij illegaal vuurwerk in bezit hadden. De overheid heeft er in ieder geval voor gezorgd dat degenen die alles hebben ingeleverd anoniem blijven en niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het vuurwerk is door speciale veiligheidsmedewerkers in kartonnen dozen gezet. Die daarna werden aangevuld met blokjes van piepschuim om zo trillingen tijdens het vervoer op te vangen. En zo zullen na Lelystad de komende weken nog vele gemeenten in het land vuurwerk inzamelen.
1: Ja, vandaag dus Almere. Het is al begonnen tot 17:30 vanavond op het parkeerterrein van Almere City FC.
0: Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. En dan hebben we het over mensen die hartklachten hebben. En waar hebben we het verder nog over?
1: Chatten met Veilig Thuis kan nu dag en nacht.

0: Sensulé is somebody new. Bericht uit binnen buitenland.
1: Chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of kindermishandeling kan nu dag en nacht. Meldpunt was al de klok rond te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijden te gebruiken. Dat is nu dus uitgebreid. En in de avond en nacht komen andere meldingen binnen, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
2: Tussen 5 en 9 zie je een piek tussen de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan. Waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
0: Hoe zou jij dan bellen als je geschreeuw hoort bij de buren? Ik zou gewoon terugschreeuwen.
1: Nee.
0: Maar ja, ik zou dat niet zo snel doen, denk ik.
1: Nee, het is wel een dilemma. Want het zijn je buren en je wil ze ook niet verraden. Zoiets achter.
0: Ja.
1: Moeilijk. Maar als het nou vaker is,
0: ja,
1: dan ga je
0: toch
1: wel
0: iedere avond
1: nadenken.
0: Is, dan. Maar ja, dan zou ik eerst even aanbellen. Oh, gaat alles goed hier?
1: Ja,
0: zoiets.
1: Goed opletten wat er gebeurt.
0: Goed contact hebt met je buren.
1: Ja. Nou, dat is dan ook een belangrijke voorwaarde.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Maar het verhaaltje was nog niet klaar trouwens van Veilig Thuis. Want die organisatie krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
0: Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
3: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
1: Ja, heb ik een tip voor je. Als je bloed gaat geven bij Sanquin, weet je een heleboel van die dingen die cardioloog net opnoemt. Na dagen van protesten mag een Spaanse vrouw toch in haar huis blijven wonen. De 87-jarige vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, want ze kon de huur niet meer betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningnood in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter worden beschermd.
0: Er werd opnieuw gespeeld in de Nations League gisteravond. België verloor van Frankrijk met 1-0. Die winnende goal viel in de 88ste minuut.
5: Olise neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Olise, en daar is de treffer. Jongen, jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Olise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
0: Nederland komt donderdagavond weer in actie. De derde wedstrijd in die Nations League. Dan wordt er uit tegen Griekenland gespeeld. Even achteroverleunen met Norah Jones. Don't know.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Hey!
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido. Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor een woningoverval aan de Kolkgriend in Almerehaven. Die was op 25 februari. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto en een van de overvallers. 3 mannen braken via de achterdeur in bij de woning van een vrouw en haar minderjarige zoon. Volgens de politie werden ze bedreigd en werd de jongen mishandeld. Toen de vrouw om hulp riep, gingen de overvallers er vandoor. Er werd niets buitgemaakt en de politie is nog op zoek naar de andere 2 overvallers. In Lelystad is gisteren 96 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Inwoners konden dat anoniem afgeven bij de gemeentewerf. Daar werd ook 19 kilo aan noodsignalen en 3 kilo flitspoeder ingeleverd. Het gaat om een landelijke actie na het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Maar ja, helpt dat nou, zo'n inzamelingsactie?
11: Nee, ik denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, dat meestal niet. Misschien mensen die echt heel braaf zijn, maar nee.
10: Vandaag kan er in Almere vuurwerk worden ingeleverd. Bij het hardloopevenement De 30 van Almere is dit weekend ruim 183.000 euro opgehaald. Een record. Het geld gaat naar Kika. Er deden zo'n 1500 hardlopers mee. Ook dat is een record. 3 oktober volgend jaar, dan is er weer een editie van De 30 van Almere. Meer nieuws op de website en in de app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China.
13: Goedemorgen, er staat een warme nazomerdag op het programma. Nou, de dag begint nog met bewolking. Afgelopen nacht zijn ook een paar buien gevallen. Nou, die zijn inmiddels verdwenen. En vanmiddag krijgen we met steeds meer zon te maken. Temperaturen dan oplopend naar 25 of 26 graden. En dat is toch opvallend warm voor eind september. Want normaal gesproken moeten we het doen met een graad of 17. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan vrij helder. Het koelt niet verder af dan zo'n 17 graden. En de wind waait uit een zuidelijke richting, is meestal matig met windkracht 3. En morgen krijgen we nog zo'n warme dag met 25 tot 26 graden. Later op woensdagmiddag en woensdagavond, dan neemt wel de bewolking toe en trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over.
1: Dankjewel, Wouter van Bennebeek van Weerplaza. De files van 7 minuten en langer, want het is een drukke dinsdag. Gaan ze nu allemaal opnoemen. A27 Almere-Gorkum voor Rijnsweerd, 7 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort voor Strand Nulde, 10 minuten. En voor Vathorst, 9. En de N305 Dronten Almere voor de aansluiting bij Zeewolde, 8 minuten langer onderweg. Zometeen aandacht voor de kinderboekenweek die morgen begint.
14: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 7 minuten over 8:30. Ja, dit duurt nog even. Paul Simon, Late in the Evening.
1: Morgen begint de Kinderboekenweek. Een week waar een extra aandacht is voor lezen en voorlezen.
0: Natasja Weerman is regiomanager van Flevomeer Bibliotheken. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie proberen ouders en jonge kinderen deze week natuurlijk extra aan het lezen te krijgen. En dat doen jullie onder andere met de Prentenbol. Wat is dat?
2: Ja, dat is een boekje. En mijn collega's zijn zo creatief dat ze daar de Prentenbol van hebben gemaakt. Met geschreven door ook een van mijn collega's, Silke van Manschot. En het is een heel leuk boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wat gratis uitgedeeld wordt in de bibliotheken. Voor zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want we hebben niet zo heel veel. Maar heel veel kunnen we wel echt proberen uit te delen natuurlijk. Ja, en we proberen daarmee echt het leesplezier weer terug te krijgen in de gezinnen. Dus het gaat niet alleen om het lezen zelf, maar ook vooral het plezier in lezen. En dat wil dit boekje eigenlijk uitdragen.
1: Maar jij zegt terug te krijgen. Is het dan weg, het leesplezier?
2: Nou, we hebben het helaas veel in het nieuws ook gezien de laatste tijd. Dat het niet heel erg goed gesteld is inderdaad met de leeskwaliteit van onze kinderen. Vooral als ze in de middelbare schoolperiode komen. Dus hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het plezier in lezen erin komt. En dat is wat we echt willen benadrukken.
0: Ja, en ouders misschien ook wat meer voorlezen. Of zelf het goede voorbeeld geven. Door als die kinderen, als ze wat ouder zijn en uit school komen, zien dat hun ouders zitten te lezen op de bank.
2: Bijvoorbeeld, dat is een hele goeie. Maar ook het voorlezen, begin al in de buik bij -9 maanden... Al is het maar 5 minuutjes, het gaat om het woord begrip, om het echt het leuk vinden om in een verhaal te zitten, meegenomen worden. Dat lezen niet een verplichting is, maar echt iets wat fijn is om te doen, zodat kinderen al heel vroeg met taal in aanraking komen. En helaas op de middelbare school verliezen ze dat een beetje, omdat je dan heel veel met taalbegrip bezig bent en ontleden en dat soort zaken. Maar een boek lezen is ook gewoon ontspanning en plezier. En je laten verwonderen, meegaan in een wereld. En dat willen we ook ouders meegeven. We hebben nu een hele campagne rondom het smakelijk lezen, noemen we dat. Ga eventjes, terwijl je zelf aan tafel zit met de kinderen te eten, even 5 minuutjes een boekje lezen. Begin even met een boekje. Nou, kleine tips, die staan ook allemaal in die Prentenbol. Achterin kunnen ouders allemaal tips ook nog vinden over wanneer en hoe je voor kan lezen. Ook al lees je helemaal niet zo fantastisch voor, dat geeft helemaal niet. Het gaat gewoon erom dat je met elkaar eens even op een andere manier met elkaar aan tafel zit, zeg
1: ja.
2: Maar.
1: Natasja, ik kreeg toch wel zin in dat boekje Prentenbol. Waar kan ik dat ophalen?
2: Je mag hem bij de bibliotheek ophalen. Hij wordt ook via de kinderopvang verspreid, via scholen verspreid, via maatschappelijk opvang verspreid, bij jeugdzorg. Dus op heel veel plekken en bij ons in de bibliotheek kun je hem ook vinden.
0: Nou, dan moet dat toch gaan lukken. Natasja Weeman van Flevomeer Bibliotheek, dankjewel.
2: Joe, goedemorgen.

All My Soul van Bruno Mars. Het is bijna 9:15. Oh, wat hebben we toch een lekkere muziek vandaag. Straks nog veel meer fijne muziek in muziekland. En zo meteen wat zaken die je gisteravond hebt gemist op radio of tv.

0: Say What You Want van Texas. Wat gebeurde er gisteravond op de radio en de televisie? Vooral de televisie.
1: Ja, Pauw en de Wit, daar was aandacht voor de overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Huisartsenspoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. En volgens huisarts Jakib Sana heeft dit te maken met een ander probleem.
2: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat, omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven. Thuis wonen en er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment voor de vak om voor het een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
1: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze dokters bezoeken.
2: En nu komt de patiënt en die zegt, dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn, zou het een CVA kunnen zijn, zou het een subdural hematoom kunnen zijn, migraine kunnen zijn. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnoses met de patiënt in gesprek. En het kost veel meer tijd. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van dat. Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waar het bestaat van deel van de patiënten zeggen, oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch, dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van, bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen in, die bellen ook de huisarts.
0: In Renze was AD-columnist Angela de Jong. Dit keer niet over een tv-programma, maar met een waarschuwing voor vrouwen. Na een val van een trap belanden ze bij de huisarts, Angela de Jong dus. En daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. Dat vermoedelijk een rol speelde bij die val.
3: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht, mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurde hier? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar, ja, maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
0: Ja, de symptomen hiervan, die negeerden ze al langer. Volgens de Jong zouden veel meer vrouwen hier alert op moeten zijn.
3: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid. En godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen die zeiden van, nou, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als een debiel, zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou,
0: ja,
1: veel medische zaken gisteravond op televisie, zeg.
0: Ja, weten we dat ook weer van Angela de Jong. Ja, vermoeidheidsklachten. Ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd op een ijzertekort te duiden.
1: Ja. Onderzoek dan maar, hè.
0: Ja, dat is zeker waar. Cool and the Gang, Celebration. Wensen we jou een heel fijne dinsdag.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Ik denk dat we aankomend oud opnieuw heel veel vuurwerk gaan krijgen. Dat denk ik wel.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, ik slaap heel goed.
4: Dit is Flevoland.
8: Het wordt de komende dagen inderdaad zeer warm in onze provincie.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
10: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
11: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: In Lelystad is gisteren 96 kilo verboden consumentenvuurwerk ingeleverd. En in Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.

0: nu het nieuws van 9 uur.
1: Door Alt Negens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. Hoe is het op de weg? Nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Daar ben je ruim 10 minuten langer onderweg. Een kwartiertje op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. De A9 komt erbij. Diemen-Amstelveen tussen de afrit Amsterdam-Eiburg en Amsterdam-Gaasperdam. Ruim 5 minuten oponthoud. En ook op de N50 nog wat vertraging. Zwolle-Emmeloord tussen Kampen-Noord en Ens. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland Muziekland. Fijne muziek hoor, van Diana Ross en de Supremes.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Met Jolien Dalstra.

Open Light van Taylor Swift. Het is 10 minuten over 9. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. Heerlijk 2 uurtjes vol met jouw muziek. Kan natuurlijk ook, hè? Als je een verzoekje hebt, geef het door. Laat het weten, dan kunnen wij dat voor jou draaien. Doen we heel graag voor je. Ik wil wat vertellen over Rod Stewart. Ik had het er net in de studio ook even over met een collega. Ja, gaan we erheen? Gaan we er niet heen? 28 mei volgend jaar. Dan geeft hij een concert in de Ziggo Dome, is dat in Amsterdam. 81 jaar, hè, is die man. En dan nog optreden. Nou, pet jou voor. Ik vind het gewoon geweldig. Vrijdag, dan begint de kaartverkoop voor dat concert dus op 28 mei. Zijn tournee begint op 23 april. Dat is dan in Dublin, waar Rod Stewart een concert geeft. En daarna gaat hij nog naar Belfast, naar Manchester, Antwerpen, Kopenhagen en ook Praag doet hij aan. En dan sluit hij de tournee af op 24 juli in Hannover. Hij noemt het zijn allerlaatste tournee. Ja, dat mag ook wel als je 81 bent natuurlijk. Hij zegt, ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie me hebben gegeven. En hopelijk heb ik jullie iets teruggegeven. En is wel grappig wat hij dan nog benadrukt, Rod Stewart. Nee, ik ga niet met pensioen. Nee, dat zou ik er zeker bij zeggen, ja. Dat vind ik wel een goede boodschap op je 81ste. Stel je voor. Hot Legs van Rod Stewart.

Dank voor Fighting en de Hot Legs. Nou, een bijzondere combinatie krijg je volgens mij niet hoor vandaag. 20 minuten over 9. Zullen we eens even kijken naar Kiek? Waar was Kiek? Wat is er weggehaald? Wat heb ik weggepikt? Vraagt Kiek zelf. Nou, dat krijg je nu in beeld. Twee foto's van een poffertjeskraam. Oh, lekker. Flink wat poeiersuiker eroverheen. Een beetje boter smelten. Heb ik wel zin in. Ja, kom maar door. Kan wel. Deze kraam die was te vinden bij het klassieke muziekfestival Het Groene Geheim in Almere. Ja, ja, dat is ook wel een klassiek geheim, toch, op zich? Poffertjes. Heerlijk. Maar ja, wat is het verschil? Het is een mooie kraam. Mooie kleuren. Helemaal de kleuren van nu, hè? Op de poffer. Ik ga verder niks zeggen, want anders verklap ik het zomaar. En dat wil ik niet. Dus met deze muziek erbij van Mart Hoogkamer moet het toch lukken. Lekker puzzelen. En dan heb je tot 11 uur de tijd om het antwoord door te geven.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De politie heeft twee verdachten aangehouden van een woningovervallende kolkgriend in Almere Haven. Die was op 25 februari. Het gaat om de bestuurder van de vluchtauto en een van de overvallers. Drie mannen braken via de achterdeur in bij de woning van een vrouw en haar minderjarige zoon. Volgens de politie werden ze bedreigd en werd de jongen mishandeld. Toen de vrouw om hulp riep, gingen de overvallers er vandoor. Er werd niets buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de andere twee overvallers. En vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... mogen vanaf 21 oktober niet meer over de beweegbare bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad. Rijkswaterstaat doet dit omdat de bouwwerken verouderd en beschadigd zijn. Eventuele werkzaamheden worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgende maand bekendgemaakt. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling nog sneller op het spoor te komen. Bedrijf achter ChatGPT heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni. En OpenAI informeerde de Australische overheid pas vorige maand. Dat had eerder moeten gebeuren, zegt het bedrijf nu. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China.
11: Goedemorgen, er staat een warme nazomerdag op het programma. Nou, de dag begint nog met bewolking. Afgelopen nacht zijn ook een paar buien gevallen. Nou, die zijn inmiddels verdwenen. En vanmiddag krijgen we met steeds meer zon te maken. Temperaturen dan oplopend naar 25 of 26 graden. En dat is toch opvallend warm voor eind september. Want normaal gesproken moeten we het doen met een graad of 17. Nou, vanavond en vannacht blijft het dan vrij helder. Het koelt niet verder af dan zo'n 17 graden. En de wind waait uit een zuidelijke richting. Is meestal matig met windkracht. 3. En morgen krijgen we nog zo'n warme dag met 25 tot 26 graden. Later op woensdagmiddag en woensdagavond, dan neemt wel de bewolking toe en trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over.
9: Eens even kijken hoe het op de weg is inmiddels. Wat problemen op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Muiden en Muidenberg is een oprit afgesloten. En dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Flitsers zijn niet gemeld. Kom je er een tegen, kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug naar het jaar 1986.
12: Flevoland. Goedemorgen.

0: Ah, lekker even losgaan op die saxofoon. You're a friend of mine. Het is een beetje 9:45.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, ik heb een lekkere feel-good klassieker voor jou. 1986, de broers en zussen van Five Star. Ja, ken je die nog? Heerlijk. Ja, dat is echt jaren 80 hoor, met die brede schoudervullingen, weet je wel. En ze hadden een grote hit, hè? Find the Time. De pa van alle vijf, was de manager van de band. Die bepaalde echt heel veel, hoor. En die had de touwtjes zo strak in handen dat de broers en zussen, dus zijn kinderen, gewoon iedere week zakgeld kregen. En dan denk je, nou, dat is toch vrij normaal. Nou, dat kregen ze ook nog toen ze al miljoenen platen verkochten en in een gigantisch landhuis woonden. Dus in die zin had het misschien iets minder strak, iets minder streng gekund. Maar die muziek, hè, heerlijk. Even terug naar 1986 met Five Star. Find the Time.

Magnetic, ook al zo lekker. 10 minuten voor 10. Ik zet hem nog even in beeld voor je, hoor. De beide foto's van Kiek. Ja, het is een heel klein detail. Ja, iets met een stipje misschien.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones...

0: smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graeme Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUC FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven

van twee moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.

Het is dinsdag 29 september 2026. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Salt Radio. Hier te beluisteren bij Urk FM. Tot 10 uur vanavond kun je luisteren naar je favoriete gospelprogramma. Met vanavond in de show artiest van de maand voor King en Country. Je hoort een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Natuurlijk hoor je vanavond ook de maandplaat van september. More Like You van Believers. En in de Bijbelstudieserie Bijbelstart gaan we deze week ook weer kijken naar het Lucas-evangelie. Maar we beginnen deze avond met muziek. En het wordt vanavond met muziek van de band Inhabited. We beginnen vanavond met Open My Eyes. Tot 10 uur is dit Salt Radio.

0: toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Salt Radio.
3: Hallo, dit is Ellie Zuiderveld van Rikkert en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
4: We believe.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze uitzending van Salte Radio. En zojuist hebben we kunnen luisteren naar Ellie en Rickert met het nummer wat ze geschreven hebben voor hun zoon Robin. Het nummer heet Voor Robin. En wij gaan door met de artiest van de maand. Deze maand is dat Fokking en Country.

Artiest van de maand in september 2026 voor King en Country. Je hoort de achtereenvolgens de nummers Busted Heart, Hold On To Me. Het tweede nummer was People Change. En het is juist het derde nummer Middle Of Your Heart. Straks een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. En staat de muziek voor je klaar van onder andere niemand minder dan Esmee Romijn. Dat dus zometeen. Eerst gaan we luisteren naar Opwekking. We gaan luisteren naar Opwekking 637. Erken nu de Heer.

0: de Worldwide Matchstripe. Je hoorde Make It Happen. We gaan langzamerhand richting de klok van 8:30. Dat betekent dat wij verder gaan met...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Ja, wat zijn de 5 populairste nummers van dit moment? Wat is de Salt Radio Top 5? We gaan gelijk beginnen met de nummer 5 van deze week. Nieuw binnengekomen in de lijst. Chandler Moore met de piano version van God, I'm Just Grateful.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: En dat was de nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Jon Reddick met Holding On, Praise God. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Eerst nog een korte terugblik op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Op nummer 5 zien we deze week nieuw binnengekomen in de lijst. Chandler Moore. Met de piano version van God, I'm Just...

0: Een opvallende daling op nummer 3. Matt Maher met Gonna Be Alright. En die stond afgelopen week op nummer 1 in de lijst. En dat betekent dat we zometeen gaan luisteren naar een nieuwe nummer 1 hit. Op 2, zoals gezegd, John Reddick met Holding On, Praise God. Ja, en dan de grote vraag. Wie staat er deze week nieuw op nummer 1 in de Salt Radio Top 5? Op nummer 1, daar vinden wij... Micah Tyler en Colton Dixon. Dit is Perfectly.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 1.

0: De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
1: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
0: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. Salt Radio.

Welkom terug bij alweer het laatste gedeelte van deze uitzending van Stad Radio. En zojuist heb je kunnen luisteren naar Sela met het nummer Met Christus Opgestaan. Straks gaan we luisteren naar de maandplaat. Deze maand is dat More Like You van Believers. Eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar Stars Go Dim. Dit is Get Over It.

Eveline Cocu met de Rieming. En wij gaan door met de maandplaat. Voor de laatste keer deze maand, More Like You van Believers.

En het was hem voor de laatste keer deze maand. Believers met de maandplaat. More Like You. Zometeen gaan we verder met Bijbelstart, onze Bijbelstudieserie. En gaan we verder kijken in het Lucas-evangelie. Vanavond aan de beurt Lucas hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dat dus zometeen. Eerst nog muziek. We gaan luisteren naar Live at Opwekking nummer 106, Befriended.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 3 en 4 van het Lucas-evangelie. Ik lees de volgende stukken. Lucas 3, vers 1 tot en met 14 en Lucas 4, vers 16 tot en met 37. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

0: Ik lees nu Lucas 3, vers 1 tot en met 14. Toen Tiberius 15 jaar keizer van het Romeinse Rijk was, sprak God tegen Johannes, de zoon van Zacharias. Johannes leefde in de woestijn. Pontius Pilatus was in die tijd bestuurder van Judea. Herodes was koning over Galilea. Zijn broer Philippus was koning over Iturea en het land Trachonitis. En Lysanias was koning over Abilene. Annas en Caiaphas waren in die tijd hogepriesters. Daarna begon Johannes door de hele streek van de Jordaan te trekken. Hij zei tegen de mensen dat ze weer moesten gaan leven zoals God het wil en dat ze zich moesten laten dopen. Want dan zou God hun kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren geweest. Zo staat het ook in de boeken van de profeet Jesaja. Iemand roept in de woestijn: maak de weg van de Heer vrij. Maak zijn wegen recht. Elke kloof zal worden opgevuld. Elke berg en elke heuvel zal vlak gemaakt worden. Alle bochten zullen rechtgetrokken worden. En alle slechte wegen zullen vlak gemaakt worden. En alle mensen zullen zien dat God de mensen redt. Hij zei tegen de grote groepen mensen die naar hem toekwamen om zich door hem te laten dopen: jullie zijn achterbaks en slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het ook doen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet, wij stammen af van Abraham, dus het zit wel goed met ons, want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. De bijl ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar geen goede vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Ze vroegen hem: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde: als je 2 stel kleren hebt, moet je 1 stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft. Er kwamen ook belastingontvangers om zich te laten dopen. Ze vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: jullie mogen niet meer belasting vragen dan het bedrag dat de Romeinen hebben opgegeven. En soldaten van het Romeinse leger vroegen: en wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: jullie mogen niemand beroven en niemand dwingen om iets aan jullie te geven. Wees gewoon tevreden met wat je als soldaat verdient. Ik lees nu verder in Lucas 4, vers 16 tot en met 37. En hier maken we een behoorlijke sprong. Jezus preekt namelijk in de synagoge van Nazareth. Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Ze gaven hem het boek van de profeet Jesaja. Hij deed het open en zocht de plaats op waar staat: de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Dat las hij voor. Daarna deed hij het boek dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. Hij begon: nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Iedereen was het met hem eens. Ook waren ze verbaasd over zijn woorden. Want hij sprak zo vriendelijk. En ze zeiden: hij is toch de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen: jullie zeggen nu vast tegen mij: dokter, genees u zelf. We hebben gehoord wat u in Capernaum heeft gedaan. Doe diezelfde dingen ook hier in uw eigen stad. Maar luister goed. Ik zeg jullie dat geen 1 profeet in zijn eigen stad wordt geloofd. Wat ik nu ga zeggen is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël. Het had toen 3 jaar en 6 maanden lang niet geregend. Daardoor was er in het hele land zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar 1 van de weduwen in Israël, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon, dat niet in Israël ligt. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen ziek in Israël en niemand van hen werd genezen. Maar de man Naaman uit het land Aram werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden hem de stad uit. Ze namen hem mee tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd. Daar wilden ze hem naar beneden gooien. Maar hij liep tussen hen door en vertrok. Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea. Daar gaf hij vaak op de heilige rustdag les in de synagoge. En de mensen waren verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. In de synagoge was iemand met een duivelse geest. Die schreeuwde luid: "Laat ons met rust, wat moet u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de heilige van God." Jezus zei streng tegen de duivelse geest: "Houd je mond en ga uit hem weg." De duivelse geest gooide de man op de grond, midden tussen de mensen. Toen ging hij uit hem weg, zonder hem kwaad te doen. De mensen waren stom verbaasd en zeiden tegen elkaar: "Wat is dat voor een manier van spreken? Want hij heeft macht over de duivelse geesten. Hij geeft ze bevelen en jaagt ze eruit." En alle mensen in de hele streek hoorden over hem in alle dorpen in de omgeving.
1: Je stamboom kan veel over je vertellen. Waar je vandaan komt, wie je grootvader en je overgrootvader zijn, enzovoort. Het evangelie van Lucas volgt het gezin van Jezus langs de lijn van Maria. Terug naar koning David en vervolgens helemaal terug naar Adam, de eerste geschapen zoon van God. Maar Adam viel uit de verheven positie toen hij zondigde. Jezus wordt ook wel eens de laatste Adam genoemd en is de zoon van God. Hij kwam om de mensheid weer in relatie met God te brengen. Nadat Jezus gedoopt was, leidde de Heilige Geest Jezus de woestijn in om door de Satan getest te worden. We kunnen alleen aan de zijlijn van deze verleiding staan. We kunnen de ongeziene, verborgen krachten van het kwaad die om hen heen draaiden niet volledig begrijpen. Als mens moest Jezus vervuld worden met de Geest om aan de verzoeking te voldoen. Hoeveel meer hebben wij de kracht van de Geest nodig om elke verleiding te weerstaan? Deze test was Gods idee. Verleiden betekent twee dingen. Als Satan ons verleidt, probeert hij ons te verleiden op een gebied dat hij kan bemachtigen. Een gebied dat we mogelijk aan hem zouden overgeven. Jezus kwam niet in die verleiding. Niets in hem zou toegeven. Maar verleiden betekent ook bewijzen of testen. God liet Jezus testen om te bewijzen dat hij zonder zonde de heiland is, in staat om ons te redden. Omdat hij de test heeft doorstaan, kan Jezus iedereen redden die door hem tot God komt. Er is iemand die in die heerlijkheid aan Gods rechterhand zit, die ons begrijpt en zich kan inleven met alles wat wij tegenkomen. Is het niet geweldig om zo'n redder te hebben? Jezus verliet de woestijn en gaat terug naar Nazareth. Op de Sabbat wordt Jezus het woord overhandigd. En hij leest het volgens schema, wat hetzelfde was voor alle synagogen. De passage van die dag was Jesaja 61, vers 1 en 2, en beschrijft de komende Messias. Jezus sloot de boekrol, keek naar de menigte en zei: "Nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden." De mensen keken hem verbaasd aan. "Hij is toch de zoon van Jozef, een timmerman? Hoe kon hij de Messias zijn?" Jezus wilde dat ze het zagen, maar ze wilden niets accepteren van wat hij zei. Zijn beweringen maakten hen woedend. Ze werden gewelddadig en ze wilden Jezus van de kliffen duwen. Maar Jezus verdween op wonderbaarlijke wijze in de menigte en vertrok. Omdat Nazareth Jezus als Messias verwierp, verhuist Jezus naar Capernaum, een stad aan de noordkust van de Zee van Galilea. De mensen waren verbaasd over zijn krachtige leer. Ze hadden fariseeën en schriftgeleerden nooit met zoveel vertrouwen en gezag horen spreken. We kunnen Jezus op deze dag in de Bijbel volgen van zonsopgang tot zonsondergang. In de synagoge luisteren we terwijl hij onderwijst. We zien hoe hij een man bevrijdt van een boze geest. Tijdens de lunch zien we hem Petrus' schoonmoeder genezen van een ernstige ziekte. Daarna gaat hij naar buiten, naar de menigte, en zien we hoe hij zich beweegt tussen de mensen, met ze praat en contact maakt. Hij genas op een wonderbaarlijke manier, met grote compassie, en raakt de mensen aan in hun grootste nood. Hij is in alle opzichten een redder.

In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de bijzondere geboorte van Jezus. We lazen toen een stuk over de herders en over de handelingen die Jozef en Maria in de tempel deden. We hebben het gehad over het inlossen van het eerstgeboren kind en de offers die de ouders van een kind moesten brengen. Jezus stond niet boven de wet. Jezus heeft vanaf de eerste dag de wet vervuld. Hij en zijn ouders hebben zich altijd aan de wet gehouden, die God opgeschreven heeft. En ook als Jezus opgroeit, zullen we lezen dat Jezus zich altijd aan de wet houdt. We lezen ook dat Jezus ons vooral wil leren welke bedoelingen God met deze wetten heeft. Dat de wet er niet is om ons te pesten of om ons klein te houden, maar juist uit liefde en uit voorzorg. En vandaag zijn we gestart in hoofdstuk 3. In het eerste deel van dit hoofdstuk gaat het over Johannes de Doper. En dit is dus Johannes de Doper waar het in hoofdstuk 1 ook over ging. Ook kun je in hoofdstuk 3 lezen dat Johannes de Doper Jezus doopt. En toch wil ik me vandaag vooral richten op hoofdstuk 4 vanaf vers 16. Jezus spreekt in de synagoge van Nazareth. En hij maakt het zichzelf er niet heel erg makkelijk op. Synagogen waren heel erg belangrijk in het Joodse godsdienstige leven. Tijdens de ballingschappen, toen de Joden geen tempel meer hadden, werden er synagoges opgezet om op de Sabbat de eredienst te kunnen houden en om door de week dan als school voor jongetjes te dienen. Nadat de tempel herbouwd was, bleven in elke plek waar minimaal 10 Joodse gezinnen woonden, een synagoge staan. Deze werden geleid door een overste en zijn assistent. En de leider nodigde langsreizende rabbies uit om de schrift te lezen en te onderwijzen. Jezus ging iedere week naar de eredienst, ondanks dat hij de volmaakte zoon van God was. Sommige mensen zeggen dat ze meer weten uit de Bijbel en van God dan wat er in de kerken gepreekt wordt. En als ik dit zo lees, is dat dus dan ineens misschien wel een heel slecht excuus om niet meer naar de kerk toe te gaan. Jezus ging er niet alleen heen om wat te leren. Hij wist alles al, namelijk. Maar hij kon de mensen ook wat leren. Hij had wat te brengen. En misschien mag onze kijk op de kerk ook wel veranderen. Gaat het erom wat wij kunnen halen? Of mogen wij ook wat brengen? Jezus citeert op die dag in de tempel het vers uit Jesaja 61, vers 1 en 2. En hij stopte midden in vers 2. En dat deed hij heel bewust. De tijd van Gods genade was vervuld met zijn eerste komst. Maar de tijd van Gods oordeel komt bij zijn tweede komst. En de toehoorders hadden dat juist heel andersom verwacht. Zij dachten dat de Messias eerst hun vijanden zou verslaan en dat dan de genade van God zou komen. Het is belangrijk dat wij weten hoe het zit, dat wij de waarheid kennen. Want de waarheid is datgene wat de wereld nodig heeft. Veel mensen van vandaag de dag hebben hulp nodig. Zijn gewond geraakt, zijn verdwaald en afgedwaald van God. En alleen door de waarheid die in ons is en die God aan ons heeft laten zien, kunnen wij andere mensen God leren kennen. Hoeveel mensen in jouw omgeving weten dat je christen bent? En weten ze dat dan omdat je ze dat verteld hebt? Of weten ze dat omdat ze dat aan jouw woorden en aan jouw manier van handelen kunnen zien? Jezus vertelt vanaf vers 24 dat een profeet nooit in zijn eigen stad geloofd wordt. En dan zegt hij, wat ik nu ga zeggen, is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël. Het had toen 3,5 jaar niet geregend. En daardoor was het in het hele land een zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar een van de weduwen in Israël, maar hij stuurde Elia naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon. Dat ligt niet in Israël. En in de tijd van de profeet Elisa waren er heel veel mensen ziek in Israël. En niemand van hen werd genezen. Maar Naaman, de man uit het land Aram, werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden Jezus de stad uit.
en namen hem mee tot aan de rand van de berg. Ze wilden hem naar beneden gooien. Maar hij liep tussen hen door en hij vertrok. En ik vond dat wel echt heel erg bijzonder, dat laatste zinnetje. Maar hij liep tussen hen door en vertrok. Gewoon, ondanks dat ze hem van de berg af willen gooien, de stad was op een berg gebouwd, hij trekt zich daar niks van aan, hij loopt gewoon bij ze weg. En wat maakte nou dat de bewoners van Nazareth hier zo woedend om werden? Dat kwam omdat Jezus zei dat de heidenen meer interesse hadden voor het goede nieuws dan de Joden zelf. Jezus beschuldigde de mensen er eigenlijk van dat ze even ongelovig waren als de bewoners van Israël in de tijd van Elia en Elisa. En die tijd was berucht vanwege de slechtheid en de slechte normen en waarden van de mensen. Vervolgens lezen we dat Jezus naar Capernaum gaat. Jezus is vlak daarvoor van Nazareth naar Capernaum verhuisd. En Capernaum is een bedrijvig stadje. Ook hier vervielen de mensen in zonde en verval. Rijkdom heerste. En ook hier spreekt Jezus in de synagoge. En wat wel bijzonder is, is dat de geestelijke leiders erg tegen Jezus waren. En toch lieten ze hem elke keer weer spreken. En Jezus maakte gebruik van de gewoonte om bezoekende rabbies te laten onderwijzen. Rondreizende bezoekers waren altijd welkom om te spreken in de synagoge. En dit lezen we later ook in Handelingen. En dan lezen we dat Paulus ook gebruik maakt van deze gewoonte. In de tempel zijn de mensen verbaasd over de manier waarop Jezus lesgeeft. Want het is duidelijk dat hij weet waar hij het over heeft. En dat is best wel bijzonder. Want je zou denken dat de geestelijke leiders ook wisten waar ze het over hadden. En dat rondreizende sprekers ook echt het woord van God verkondigden. Maar wat bijzonder, hè? Dat je soms aan alles kunt voelen. Dat je het soms gewoon weet of een spreker er zelf in gelooft wat hij vertelt. En of hij ook echt zelf snapt waar hij het over heeft. Er komt een man binnen die door een boze geest bezeten is. Hij begint Jezus uit te schelden. En dit is een heel belangrijk punt, want heel veel mensen denken dat we in de kerk veilig zijn voor aanvallen van het kwaad. Nou, niets is minder waar. Als het even kan, wil de duivel op elk moment en op elke plek bij ons binnendringen. Maar gelukkig zien we ook hier weer dat het gezag van Jezus veel groter is. De boze geesten kunnen het niet langer uithouden. Ze roepen, laat ons met rust. Wat moet u, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus zegt streng tegen de duivelse geesten dat ze hun mond moeten houden en weg moeten gaan. En dan laat de geest de man op de grond vallen, midden tussen alle mensen, maar doet hem geen kwaad. En dan gaat hij uit de man weg. En de mensen die er omheen staan zijn stom verbaasd en ze zeggen tegen elkaar, wat is dat voor een manier van spreken? Want hij heeft zelfs macht over de duivel en zijn geesten. Hij geeft bevelen en ze gaan eruit. De mensen zijn verbaasd over Jezus' autoriteit om geesten uit te drijven. Geesten worden beheerst door Satan. En ze zullen altijd proberen om mensen tot zonde te verleiden. Deze geesten kunnen ervoor zorgen dat iemand niet meer kan praten, doof is, blind is of zelfs gek wordt. Jezus wordt tijdens zijn verblijf hier op aarde vaak geconfronteerd met deze duivelse geesten. Maar hij oefent altijd gezag uit. En wat ik zo mooi vind, is dat je kunt lezen dat Lucas een echte dokter is. Je leest namelijk dat de geest de man verlaat en de man er niets aan overhoudt. Een typische doktersverklaring. Morgen gaan we verder in hoofdstuk 5 en 6 van het Lucas-evangelie. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik een hele goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

En met opwekking 640 komen we aan het einde van deze uitzending van Salt Radio. Wat had deze uitzending je vanavond allemaal te bieden? De artiest van de maand voor King en Country. Je hoort weer een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 5. Gentlemore met de piano version van God, I'm Just Grateful. En nieuw op nummer 1, Micah Tyler en Colton Dixon, Perfectly. Je hoorde vanavond de maandplaat van Believers met het nummer More Like You. En in onze Bijbelstudieserie Bijbelstart zijn we verder gaan kijken in het Lucas-evangelie. Vanavond aan de beurt Lucas hoofdstuk 3 en 4. Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen of opmerkingen? Dan kun je een e-mail sturen en dat kan naar saltradio@urkfm.nl. Of een berichtje achterlaten op een van onze social media kanalen. Dat kan via Facebook en dat is facebook.com/saltradio. Of via onze Instagram pagina saltradio-urk.fm. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week. We gaan er vanavond uit met Fabian Willems met Live Again. Gebaseerd op Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. Tot volgende week.

0: Jacob Julian van den Berg.
1: Salt Radio.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen...

brandende busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden.

zie mij voor u staan. Zondig en onrein.

0: politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Peer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.